denk ik ze dieren. Geet je denk ik ze krevieren. Wat loopt tot in iemand? En die geweten hart kan dieper is die. Ik geet je denk ik ze dieren.